Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
1: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig teken krijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
0: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

Het nummer is uitgebracht in september 1970 en het was muziek van Cat Stevens die je hoorde met de Wild Wild. Het werd later nog uitgebracht door Jimmy Cliff. Hele goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is alweer woensdagochtend, we zijn 5 augustus en tot 9 uur hou ik jouw gezelschap.

0: My Darling Helena is een bekende single van de Nederlandse band The Walkers, uitgebracht in 1971. Een mooie klassieker om nog eens terug te horen hier op de radio. Gisteren was het weer zo'n tropische dag van meer dan 30 graden. In mijn living was het ook al 27 graden. En volgens de weerman David De Hino zou de tropische zomer bijna gedaan zijn en gaan we toch in de toekomst weer wat temperaturen krijgen van 25 tot misschien maximum nog 28 graden.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pros. Zomert erop los.

0: tickle tock. Tickle, tickle, tickle, tickle, tickle, tickle tock. Tickle tock.
1: Tico Tico is een beroemd up-tempo nummer gebracht van deze Andrew Sisters en oorspronkelijk uitgebracht in 1944 via het Decca record. Ik denk 1944, dat waren toen of toch na de oorlog eigenlijk al van die stenen platen. Als ze die liet vallen op de grond, ja, dan had je meteen wel 10 stukken.

Muziek uit ons eigen kleine Vlaanderenlandje was dat deze Lisa Lewis hoorde, ja, en sprong in het duister. Ze heeft wel een cover uitgebracht, maar ik was echt aan het zoeken van wie zou dit origineel kunnen zijn. Ik was aan het zoeken, ik kwam uit bij Peter Koelewijn, maar denk niet dat het dat zou zijn. Misschien is het zeker en vast wel van Donna Summer.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ron van der Steen.
5: Pros FM.
4: Goedemorgen.

Skyfall is de officiële titelsong van de 23e James Bond film Skyfall uit 2012. Het is gezongen en geschreven door de Britse zangeres Adele, die je net hoorde. En dat allemaal hier bij Radio Pros in deze vroege woensdagochtend, 5 augustus zijn we. We gaan terug naar de jaren 60 met deze van de Skeeter Davis. En hier is nog een keer die mooie The End of the World.

Back to the 60s met deze van Terry Stanford was dat en Suspicion hoorde je. Ik kwam deze ochtend aan hier op de parking van Radio Plus FM en wat zie ik? Ons terras is helemaal klaar voor het zomerterras het komende weekend. Want onze collega Bart van Elst, het is niet alleen een DJ, maar ook een tuinman een beetje. En ik hoorde wel dat onze collega Ed van Bever heeft meegeholpen. Dat is allemaal toch fantastisch.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai,
0: ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProzFM Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Zo'n leuk romantisch nummer, dat is toch wel pas genieten. En dat waren ze, de Kids from Fame. Dat was de groepsnaam van de zingende castleden uit de immens populaire Amerikaanse televisieserie Fame uit 1982 tot 1987. En de serie was gebaseerd op de gelijknamige speelfilm uit 1980. En de groep scoorde begin de jaren 80 wereldwijd enorme hits en trad live op de uitverkochte arena's en verschillende succesalbums die ze uitbrachten. We gaan op naar 8 uur bij Radio Pros. Zometeen na 8 uur zijn we terug in deel 2 van de ochtend, nog tot 9 uur. Tot aan onze collega Johnny Johnson.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slaap.

0: Bakkerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haltert aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
3: Ros. Ron van der Steen.
4: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

Het was de afgelopen dagen een beetje lastig om te slapen 's nachts, maar ja, de warmte zit in jouw slaapkamer. Maar Will Tura die had het wel over iets heel anders natuurlijk, als je vanavond niet kunt slapen. Dat was een geweldige klassieker om nog eens terug te horen hier bij Radio Pros FM. Heel goedemorgen als je er pas bij komt. Dit is nog de ochtendshow tot 9 uur. En ik heb nu muziek voor jou van Sinneke en Weg met de Sleur. Voilà.

Kikkers FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Het is de eerste grote hit voor deze Kamerad hier bij ons in België. Maar hij staat met zijn Be Mine al helemaal onderaan in de hitlijsten. Dus hij ligt er bijna uit. Bruno Mars, het is aan u. 1, 2, 3.

0: deze Stan van Samang. Het is toch een vriendelijke meneer. Hij zegt goeiemorgen, goeiedag. En hij bracht het ook meteen live hier bij Radio Pros FM. En nu tijd voor een stukje reclame.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Ons FM.
2: Goedemorgen. Ron van der Steen.
3: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

0: In Altra Te was een nummer van deze Eros Ramazzotti, afkomstig uit Italië. En daar maken ze altijd van die mooie Italiaanse ballades. En dat komt dan allemaal naar Vlaanderen overgewaaid. En ook met succes natuurlijk altijd. Maar we gaan nu toch wel een beetje naar het hitverleden met deze van Johnny Cash en I Think Called Love. Allemaal in de ochtend hier bij Radio Pros FM. Een hele goeie morgen.
1: Zeg.

Het is best wel een geslaagde nieuwe single, deze van Yves Segers was dat. En allemaal hoorde je. En het was meteen de Radio Pro Supertip van deze week. En tot aanstaande zondag kan je die nog altijd beluisteren bij ons.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ik kan je alleen maar een goede raad geven. Gewoon blijven luisteren naar de Radio Radio Plus via onze drie frequenties. En dat is nog steeds 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. En via DAB+, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. En ook via de app natuurlijk. Tom Robinson was dat met zijn geweldige nummer van een aantal jaar geleden. Dat was Listen to the Radio.

0: Het is nu bijna 9 uur, dus het is wel oogtijd om uit je bedje te komen. Je hebt al misschien 2 uur liggen luisteren in jouw bed, maar dat zal wel niet zijn natuurlijk. Je hebt wel andere plannen in de ochtend. Je hoorde deze Egbert Douwe en Kom uit de bedstee, mijn liefste, was dat zometeen na 9 uur. De enige echte Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. En jij blijft bij jou tot 11 uur deze ochtend. En misschien kan je terug nog een bon winnen bij onze collega Johnny Johnson voor onze spaghetti-festijn. En ja, de leden moeten zeker en vast wel afstemmen natuurlijk. En zeker en vast luisteren naar Radio Pros. Wat mij betreft, ik ben vanavond terug tussen 8 en 10 uur 's avonds voor een nieuwe Sfeermakers.
1: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Gericht tot ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
1: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zwaar gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
0: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draaide afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
2: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
0: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
3: En 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
0: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
6: Johnny Johnson.
7: Amai!

Ja, ja, ik breng jullie meteen in vakantiesfeer met deze plaat van Hugo en Saint-Tropez. Ja, ja, ik zal er eens goed gaan, hè. Ik denk altijd aan die gendarme, hè, Louis de Funès. Dan denk ik aan Saint-Tropez. Ja, het mooie plek, maar je moet ook wat geld hebben. Vrienden, een goede morgen als je nu pas afstemt. Dit zijn jouw meezingers op de werkvloer. Elke maandag en elke woensdag tussen 9 en 11 uur. En woensdag, dat zijn we. Het is vandaag woensdag 5 augustus 2026. Oh, jongens, het gaat ongelooflijk snel. Even de collega's bedanken die hier alles al een beetje opgekuist hebben. Want binnenkort hebben wij ons Proscafé, letterlijk dan. Want ik heb ook een programma dat heet het Muziekcafé. Maar het Proscafé dat zondag open gaat. Dan kan je gerust eens een drankje komen drinken. Een drankje komen benuttigen hier bij ons in de studio's. Een babbeltje slaan met ons en zoveel meer. Ik zei het al, dit zijn de meezingers. Met vandaag Ambiance op de werkvloer. Dat weet je, twee liedjes die we draaien om, ja, zo'n beetje het weekendgevoel terug te creëren. Ja, we zijn woensdag, dus we doen de week toch sowieso al in twee. Hè? Ja. Je kan jouw werkvloer in de spotlight brengen met gewoon een berichtje te sturen naar ons. En we hebben uiteraard ook onze jukebox meegebracht. Wat we ook hebben, dat is natuurlijk een gratis spaghetti. Je hebt het al bijna een gans week gehoord. Mensen die winnen gratis spaghetti, ja, die zijn daar heel blij om. Ja, ik kan dat geloven. Zo'n grote spaghetti, jongens. Wow. Niet te doen, hè. Niet te doen. Op ons spaghetti festijn kom je gewoon als je lid bent. Goed luisteren. Als je lid bent en je wint, kom je gewoon naar onze kassa. Ik zal daar waarschijnlijk toch wel zitten, dus ja. Ik heb een ganse lijst met mensen die zomaar een gratis spaghetti krijgen. En we gaan meteen alle naam doorgeven. De eerste naam voor vandaag, dat is De Taille Astrid. Dus Astrid De Taille. Als je luistert, gewoon even bellen. 070 22 22 50. Voilà, en dat is het zin. Hier is Laura Lynn.

0: droom van elke country girl.
1: Heel mooi deuntje als je het mij vraagt. Deze Laura Dean, ze had het over haar country girl. Dus Astrid de Taille, als je luistert, bel, bel, snel. Naar de 070 22 22 50. Je mag gratis eten. Wow. Zo ook niet alles, hè. Gewoon een hele grote spaghetti. Of een croque monsieur. Je moet het maar zelf weten.

0: verzoekje. Dat gaan we draaien. Speciaal voor Greta uit Aalst en Michael Jackson.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
5: Onze FM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

meteen heel wat gitaarwerk op een woensdagmorgen. Maar ze werd aangevraagd door Greta uit Aalst. We draaien ze niet zoveel op de radio, daarom, ja, Dirty Diana. MJ Michael heeft een paar namen, deze kastaar, zou ik maar zeggen. We moeten nog een plaat draaien. Goedemorgen Johnny, kun je een plaatje draaien? Kies maar eentje. Ah, ben juist thuis van de kindjes naar kamp te doen vanwege Molly. Molly, voor jou heb ik een plaat van Frank Galan. En geef me al jouw...

0: van bij ons hier hè, in de streek. Frank Galan en Geef me al jouw dromen. Voor Molletje die de kindjes gaan wegdoen is naar kamp vandaag. En ze geniet elke keer weer van de mooie muziek van Radio Pros. Misschien kun je wel eens langskomen binnenkort, Molly, hier in ons café. Ja, letterlijk café, hè? Ja. We gaan een terrasje openen voor iedereen, ik heb het al gezegd. Gaat leuk worden. Op een zondag. Ja, zondag zou het allemaal lukken, zeker, hè? Vrienden, het is tijd geworden voor onze ambiance op de werkvloer. Dat doen we elke maandag en woensdag zo ongeveer rond 9:30. We zijn iets over 9:30. Dus we kunnen eraan beginnen. We gaan twee platen draaien voor de mensen op het werk en ook voor de gepensioneerden. Jawel, dat betekent dat we twee platen gaan draaien waar jullie in het weekend altijd zo verzot op zijn. Jullie dansen in het weekend, ja, ergens in een cafeetje met een DJ. De DJ ja, draait dan van die ambianceplaten, die geeft dan volle bak gas. En jullie gaan gewoon helemaal tekeer. Het mag, het mag. Daarom probeer ik ook in de week zo een klein beetje dat gevoel terug te geven aan de luisteraar. Goed, we gaan eraan beginnen. Tijd voor ambiance, vrienden. Dus ik zal zeggen, geef maar gas.
1: Tijd voor ambiance. Ambiance.

0: vanavond wordt alles anders. Dat zeggen zij toch, de Party Bruce. Ja. Gaan we nog eentje bij doen? Tuurlijk, ik heb gezegd twee, hè. Ah ja, alles geven.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.
0: En ik zeg proost op het leven. Gezondheid. Binnenkort misschien op ons terras hier, hè. Op een zondag kan dat allemaal. Van links naar rechts. Met een lekker glaasje bij. Genieten.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

zingers op de werkvloer, hè? Inderdaad. Lulu and the Lovers. Dat is Shout. Nu ook een verzoekje, dan kan dat via onze Tidio, dat is onze app. Of je kan ons gewoon bellen. 070 22 22 50. Voor een verzoekje aan te vragen. Het kan allemaal hier op jouw Radio Pros FM. En dat via de 105.5, de 107.1, de 107.5 en de 2 DAB+. Ja, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De ganse wereld rond kun je Radio Pros ontvangen en beluisteren. Even terug naar het mooie Italië. Met deze, jawel hoor, God in Italië. Eros Ramazzotti, Cose della Vita.

0: natuurlijk Eros Ramazzotti en Cosé de la Vita. Vrienden, we gaan even terug naar eigen land. En dat, ja, als we naar eigen land gaan, dan betekent dat dat we naar eigen land moeten gaan. Hè? Ja, zo moeilijk is dat toch niet, hè?
1: Kom er nog een keer eentje.
0: Ja, zie je wel. We gaan naar Brugge. Op aanvraag van ons Nansieke. De Brugse Strangers. Dat is heel lang geleden, hè? En vanavond heb ik hoofdpijn. Ik hoop van die natuurlijk.

Ja, ik hoop alleen dat dat niet om Jos is, hè. Oi. Maar vanavond heb ik ook pijn, dat beloof, Joske. Ja. De Brugse Strangers draaiden we op verzoek van Nancy. En hier nog een keer Elvis Presley, The King. Look.

Thank you. Thank you very much. The King Elvis Presley and the Devil in Disguise. Vrienden, we gaan er even uit. We zijn 4:04 geworden. Maar we komen zo meteen terug met deel 2 van de Meezingers op jouw werkvloer. Dus tot zometeen, vrienden. En geniet van de muziek op Radio Pros. Pros FM. Alleen voor jou. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag

0: de bomen of een fris drankje met vrienden. De parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Met meezingers op de werkvloer. Johnny Johnson.

0: niet waar is. Beetje te gevaarlijk, denk ik. Oh, wel, jawel. We draaien de Mallorca All-Stars. Featuring Mure from Deutschland. En dat was het liedje. Ja, Heidi.
1: Ja, Heidi.
0: Er is maar één Heidi die we kennen hier op de radio, hè. Vrienden, het is 10 minuten na 10 geworden. Welkom in deel 2 van onze, ja, meezingers op de werkvloer. In het eerste gedeelte hadden wij een oproep gedaan aan de taaie Astrid. Wel, Astrid, het spijt me. Maar je moet binnen het uur bellen als je een gratis spaghetti wilt komen eten bij ons. Daarom hebben wij een tweede naam uitgekozen. Dit keer is het de koning Huguette. De koning Huguette. Als je luistert, bel dan als de bliksem naar 070 22 22 50. Ja, vrienden, welkom in deel 2 van onze meezingers. Wat hebben wij nog in petto? Mooie muziek en uiteraard onze jukebox. Die staat weer helemaal opgeblonken en die gaan we straks naar jullie brengen. Het muntje ligt al klaar, dus ik zou zeggen, geniet maar. Hier is Johnny Hates Jazz. I don't wanna be a hero. Zeker niet, zeker niet. Ga ons ook een berichtje doen via de TDO. Dat is onze app. Opbellen 070 2.

0: uiteraard. Johnny Hates Jazz. But loves rock and roll. Johnny Hates Jazz. And I don't wanna be a hero. Volgende plaat is er eentje voor Anja uit Assen. En dat is een plaat van Berre. Kissing Strangers. Anja?
1: Vos FM. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Oh.

het was vroeg deze plaat aan, omdat die veel te weinig gedraaid wordt. En het is eentje van bij ons, en dat klopt inderdaad, Anja. Berre is een gebuur van, ik zou maar zeggen, ja, Remco Evenepoel. Berre is ook van Schepdaal. Voor jou, Anja, draaien we de Kissing Strangers. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Benneke, want die is helemaal gek van Samson en Gert, maar ook van deze kabouter. Kabouter, plop! Plopper dat plop! Jawel. We draaien de versie uit 2000. Speciaal voor Ben. Goedemorgen, Johnny. Zou je een keer de kabouterdans kunnen draaien? Tuurlijk! Groetjes van Ben. Maar Ben, dan moet je ook meedansen, hè?

zaterdag en smiddag uitnodigen in de studio. Hij is een kabouter, maar hij is ook een burgemeester. En ook een echte burgemeester. De burgemeester van Afrigen. Dit was de Kabouterdans 2000. Met Kabouter Plof en dan heel speciaal voor Ben. Rogerke, die stuurde me ook een bericht. En die zei, draai eens Queen, jongen. Goed, dat gaan we doen. Crazy Little Thing, Carl.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Bros.
5: Johnny Johnson.
4: Vol-

22, 22, 50. Deze kent u allemaal. Origineel van de Soulful Dynamics. Maar ook gebracht door deze meneer. Matthias Lens.

Dat met allemaal vrienden. Het is tijd geworden voor onze jukebox. Die staat weer helemaal klaar. Je weet het, hè? Elke maandag en elke woensdag draaien we twee platen die de jukebox zelf uitkiest. Vandaag ben ik dus echt eens benieuwd wat hij gaat doen, want het is een rare kerel, onze jukebox. Die kan gaan van de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en zelfs 2026. Je weet maar nooit. Voilà, daar gaat ons muntje. Even kijken, wat heeft hij vandaag in battle? Jongens, nu gaan we terug naar eind jaren 50. Jawel, eind jaren 50. Hier is Bobby Darin, Dream Lover.

Het enige wat ik nu nog mis is een grote Chevrolet Chevy. Ja, buiten het 58. Bobby Darin and the Dream Lover. Ik ben Amerikaans in de jaren 50. Dus onze jukebox vandaag is een beetje, ja, de fonds, zou ik maar zeggen, hè. Het de jaren 50. We gaan er nog een muntje bij duwen. Even kijken, wat gaat hij doen? Ik denk wel dat hij in hetzelfde jaar ongeveer gaat blijven. Deze keer gaat hij naar 1958, alsjeblieft. Hier is Jackie Wilson, Lonely Teardrops.

58, onze jukebox. Jackie Wilson en de Lonely Teardrops. We gaan hem weer opbergen tot volgende week maandag. Dan krijg je weer onze jukebox met zijn rare manieren. Kies dan de plaatjes zelf. De volgende plaat die ik ga draaien is er eentje voor Jacqueline. Ze heeft me een berichtje doorgestuurd. En ze zou graag het plaatje hebben van Corrie Konings. En druk je lijf tegen dat van mij. Oei, oei, oei. Wat zal ze daarmee bedoelen? Het is in ieder geval een mooi liedje. Lang geleden dat ik ze nog een keer gehoord heb. Corrie Konings.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Puls FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Meezingers op de werkvloer. Wow.

Ze heeft een paar mooie hits uit, maar deze is wel de bekendste. Ze werd eigenlijk geboren in Nederland, deze Kelsey Adams. En Live It Out Loud, maar ze wil met Nederland niks meer te maken hebben. Ai, dat ga ik niet tegen Franske Bauer zeggen. Want dan krijg je sowieso troubles. Nog zo'n mooi plaatje van hem, uit de tijd. Als sterren aan de hemel staan. Tot ziens.

En dat voor Marie-Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Want die vertrekt morgen op vakantie. Jawel, naar Griekenland. En ze vroeg een plaatje een beetje toepasselijk. Ah ja, kunnen niet beter draaien dan deze.

Dat is deze voor Marie Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Samen op vakantie. Dit waren ze viertakt. Vrienden, ja, het is weer tijd om afscheid te nemen. Dit was weer ons programma en dat heet De Meezingers op de werkvloer. Ik ben er graag weer bij. En dat zaterdag met het muziekcafé tussen 6 en 8 uur. Nog heel veel plezier met alle komende collega's hier op Radio Pros FM. En zometeen is dat collega Edje van Bever. Die gaat weer plankgas geven en dat vandaag voor 3 uur lang hier op de radio. Vrienden, bedankt allemaal en graag tot een volgende keer. Salut!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be.

Muziek van ABBA met Does Your Mother Know. We zijn alweer woensdag geworden hier op Radio Pros FM. Dat betekent, vrienden, alweer de hoogste tijd voor dit programma. Uiteraard middagradio. We zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was alweer fantastisch, zijn programma. Johnny Johnson met het programma uiteraard de Meezingers op de werfvloer. Van voilà, die Art Award komt eraan en Ring My Bell.

ongelooflijke meezinger van Afrik Simon. En dat met Ramaya. Meer dan waarschijnlijk een van zijn allergrootste hits aller tijden. Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra met Xanadu komt er zo meteen aan. Maar eerst dit van Art Sullivan en Donnie Moi.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
3: Amai.
1: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.
5: Goedemiddag,
6: Ed van Dever.
5: Middagradio.
7: Gewoon schattig.

Fantastisch, dat nummer van Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. Uiteraard, vrienden, jij bent de mooiste. Een plaat van Clouseau en je hoort ze niet zo vaak op de radio. Hier zijn ze met Mary Lou.

prachtig nummer van Chris Isaak en dat met zijn Blue Hotel. En jawel, die krijgt ze allemaal netjes te beluisteren, 24 of 24 via Radio Pros FM, jouw favoriete radio. Uit 81 komt dit, hier is Benny Scott. Yeah, yeah.

Octopus op de radio met South of the Border. Dadelijk wat publiciteit, maar eerst naar het jaartal 89. Hier is Bonnie Bianco en A Cry in the Night.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProzFM. Radio Pros. Middagradio. Het van de

kwam in mijn leven onverwacht. En je was nog mooier dan ik had gedacht. Nog zo broos en zo klein als een straaltje zonneschijn. En je huid was nog zachter dan satijn.

Freddie Davis en Sanne en denk aan die zonnige dagen. De volgende plaats werd aangevraagd door onze collega Gerrit en hij vroeg dit aan van Mieke als de morgen nooit meer komt.

Scott Fitzgerald en Yvonne Kelly uit 77 met If I Had Words. We gaan zo meteen richting het nieuws en het weerbericht hier bij Radio Pros FM. Maar eerst nog een tweetal nummers te gaan, vrienden. De George Baker Selection, zo dadelijk hier bij ons met Santa Lucia by Night. En ook nog deze komt eraan van de Gombe Dance Band en Son of Jamaica.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
4: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
3: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik en dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
5: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
3: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste.

0: voor een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

zijn inmiddels op deze woensdagmiddag ruim 8 over 12 geworden. Ik wens u een hele goede middag toe en via deze weg aan al onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Nummer van Sweet komt eraan hier bij Pros FM en Funny Funny.

Duitsstalig, maar wat voor een. Juliane Werding was dat met Genicht in die Stad. Zo dadelijk een plaat op aanvraag. Jawel, strakjes. En dat gaat over Jacqueline heeft dat gestuurd. Ja. En het gaat als volgt. Goedemiddag, Etje, graag een liedje van Mireille Mathieu met Santa Maria. Ook speciaal voor Etje, dankjewel, Rafken, en voor iedereen van Radio Pros, ook in het bijzonder voor Molly, voor Hilde en voor iedereen die je kent. Groetjes vanwege Jacqueline. Wel, Jacqueline, die staat zo dadelijk voor jou klaar, deze plaats. Mireille Mathieu met Santa Maria de la Mer. Maar eerst deze van After All and If You Need Me.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.

passeert regelmatig onze programmatie, deze Markthoogkamer, was dat hier bij Radio Pros FM. Zo dadelijk is het tijd voor onze supertip van de week. En dat is uiteraard Yves Segers deze week hier bij ons met allemaal, maar eerst deze van Ingeborg en Ga niet weg.

Fantastisch toch dat nummer van Left Side en Like a Locomotion. De volgende plaat werd aangevraagd door Nancy en zij vroeg deze heerlijke plaat aan van Bonnie M en Going Backwards.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Radio Pros is er voor en door jou.
5: Five Star Radio.
4: Luister altijd en overal Radio Pros.
5: Radio Pros.
4: Wereldwijd via radiopros.be.
6: Middagradio
4: met Etje voor de sfeer.
6: Radio Pros.

Bingo was dat hier bij Pro FM met de Arab Beats. Frans Gembouwer is er ook bij vandaag in onze middagradio. Ditmaal met Bella Italia.

Muziek van Blondie en Heart of Glass. Zometeen gaan we richting ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio op deze woensdag, vrienden. Maar eerst nog een tweetal platen te gaan in dit gedeelte. BZM met Mon Amour komt er zo dadelijk aan. Maar ook nog dit van Razy en Lay Your Love on Me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit.

0: gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden. De parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone de Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschele en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros.
3: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Een van zijn zeer gekende nummers van Nick McKenzie op de radio met Pieces on a Tree. Inmiddels 10:50 geworden. Van harte welgekomen in ons derde en laatste gedeelte alweer hier bij Pros FM van Middag Radio. Sir Cliff Richard komt eraan en dat met Dreaming.

Big Bamboo van Mary Man hier bij Pros FM. En ja, het is zomer hier bij ons. Dat is heel duidelijk te horen aan onze mooie, fantastische muziek. Elke dag, vrienden. Uit 88 komt dit, Milli Vanilli. And girl, I'm gonna miss you.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM, Radio Pros.
1: Goedemiddag.
3: Ed van Bever.
4: Middag Radio.
5: Gewoon schattig.

Eenmaal komt voor jou die dag uiteraard. Het was Christophe hier bij Pros FM. De volgende plaat moesten we gaan draaien voor Molly uit Aarschot. Het is gewoon een plaat naar keuze. En wij hebben deze gekozen van Robert Pater. Bella, bella, señorita.

0: Day was dat met de Jaja Twist. Werd trouwens aangevraagd door Johan uit Herzelen en ook Frida uit Herzelen. Iets wat rustiger aan met deze van Danny Mirror. Heel lang geleden dat we dit nog lieten horen op de radio. I remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart. When I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Arne Jansen met mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Onze Raf Vermoozen is inmiddels toegekomen in onze studio. En hij komt er straks aan om streeks 2 uur. Maar hij vroeg mij een plaats aan Jovali met Laat de zon in je hart.

Someone to Love Me uit 71 was dat. Klodag Rogers. Vrienden, we gaan richting 2 uur. Dat betekent alweer het einde van onze middagradio. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Raf Vermoezen en het programma Siesta. Maak er allemaal een fijne, mooie woensdag van. En heel graag tot morgen tussen 11 en 2. Dan zijn we helemaal terug bij jullie. De Dire Straits, zo dadelijk met Sultans of Swing. En ook nog deze krijg je erbij. Donny Osmond en Puppy Love.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
3: Dit is Siesta met Raf Vermoessen op Radio Pros.

Ziezo, beste vrienden en vriendinnen. We zijn woensdag 5 augustus. Van harte welkom bij Pros FM. Kokomo, little bit further away. Ja, dat begint hij al goed. Dankwoordje aan onze collega Ed van Bever. Is er morgen terug met zijn middagradio. Wij houden jullie gezelschap tot 4 uur met Siesta. Jean Thomas. En we gaan dansen. Omdat de zon schijnt af en toe.

0: Maartse Hoogkamer en in Spanje.
1: In Spanje, in Spanje.
0: Ja, je moet niet in Spanje zijn, hè. Met al die branden, ja, die mensen allemaal. Man, man, man, ik zal er niet graag bij zijn. Ja. Bengals, Walk Like an Egyptian. Op je woensdagnamiddag bij Pros FM.

laatste zomerplaat hier op jouw Radio Pros. Bengals and Walk Like an Egyptian. Zo dadelijk onze Julio Iglesias. Maar eerst onze René Kerst. En later komt de kater.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Pros FM.
4: Goedemiddag.
2: Siesta. Op Pros. Met Raf.

Danny Christian op je woensdagnamiddag. En Besame Mucho. Radio Pros FM 24 uur op 24. De leukste en de mooiste muziek. Rockset. En The Look.

0: to look. En straks na half drie gaan we nog een kaart weggeven voor de spaghetti avond. Ja.
1: Hey, het is zomer op de radio.

hier bij jouw Radio Pros FM. Yves Segers en allemaal. Ik had het daarnet over onze spaghettiavond. Die gaat door in JC de Kouter in Haltert. 5 september en dat van 4 uur in de namiddag tot 9 uur s'avonds. Er is spaghetti, croque bolognese en ook vegetarisch toestanden. Ja. En dat allemaal voor de prijs van 15 euro.

En we gaan ook een kaart weggeven, hè, aan Adrien Pauwels. Adrien Pauwels, als je dit hoort, bellen naar 070 22 22 50. En dan heb je een gratis krok of spaghetti gewonnen. Dus nog een keer de naam. Adrien Pauwels, 070 22 22 50.

Madonna met Open Your Heart. Aangevraagd door ons Anneke. Ja, zij is ook goed aan het werken. Hier zijn ze ook goed aan het werken voor de aanstaande zondag. Onze zomerterras dat open gaat vanaf 1 uur. In augustus, iedere zondag vanaf 1 uur. Hier kan je iets komen drinken op het Radio Pros zomerterras. Hier is even serieus.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Siesta met Raf.

onder de mannen van Stock Aitken en Waterman. Onze Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Onze Molly stuurde ons een berichtje via onze Radio Pros app. En hey Raf, kan je een plaatje spelen van Yeti Paletti? Ik zit in een cafeetje. Voilà, hier is al.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Die hier veel gedraaid wordt, onze Jannas. Deze keer met ze nog steeds zijn we samen. Als Adrienne Pauwels luistert, Adrienne Pauwels, bellen naar de 070 22 22 50, want u hebt gewonnen. We gaan richting 3 uur. Zodat nog het feest kan om, maar eerst deze van de Eurythmics. Graag

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Siesta op Pros met Raf.

0: hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet.
1: Eens een rustig moment hier bij Siesta op je woensdag namiddag. Hugo, de dozen staan klaar. Ja, dat is niet zo goed hè, als die dozen klaarstaan. Het is altijd Pros FM natuurlijk. Smokey. En have you ever seen the rain? Hopelijk dat het niet... Ah, mag een beetje regen. En we zijn de boeren content. Ja.

Dat was AHA op Pros FM, Take On Me. En ziezo, we hebben weer iemand gelukkig gemaakt voor een gratis spaghetti. Onze Adrien heeft gebeld. Zo dadelijk Bruce Springsteen, maar eerst Berlin en Take My Breath Away.

0: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
6: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
7: De

Sweet Sensation. Cette Sweet Dreamer hier op Pulse FM. Ondertussen zijn ze buiten goed bezig zijn voor zondag. Het zomerterras. Ja, ja, laat ze maar werken. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. And I'm every woman.

coquin. Vampire op de klok. Je luistert nog altijd naar Frans FM. Chaka Khan, I'm Every Woman. Onze Johan uit de Herziel belde ook eens. En vroeg een plaat aan van Cirque du Soleil met Alegria. Voilà, hier is ze. Hopelijk. Ja, ja. Uit 1994. Alsjeblieft.

Christophe en zijn zeven zonden. Ja, we doen er nog eentje bij, hè. Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Siesta op Pros met Raf.

maar snel de weekend is en zondag op tijd zijn, hè. Want tussen 12 en 2 spelen wij. Ik en Bart, zoals u zei, het terras gaat open om 1 uur. Is het direct hier ambiance. Steve Tielens nu bij ons in Vlaanderen. Nog bij Siesta.

hier bij ons in Vlaanderen. Ja. Altijd leuk als het feest is, hè. Ze zijn aan het einde gekomen voor deze siesta op je woensdag 5 augustus. Zoals gezegd, ben er zondag terug bij, vanaf 12 uur met Bart. Zo dadelijk nog Cool and the Gang. Er is deze nog van Kok Robin. Straks veel pret met onze Gerrit en de hits in de spits. Blijven luisteren naar ProzFM. Yo!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er eigenlijk maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is bijzonder druk aan de tankstations bij de Nederlandse grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
4: Ja, is zo stom zelfs. Niet uit, denk. En ik zie allemaal Nederlanders hier dus.
5: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnend met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
3: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op €1,87. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Sorry, dat moet je zeker niet doen natuurlijk. Maar je kan er over alles en nog wat zorgen maken. De aanhoudende droogte, als je dan hoort dat sommige schepen niet kunnen varen of bijna niet kunnen varen of veel lichter moeten geladen worden omdat er maar het laagste peil ooit gemeten wordt op enkele vaarten, dan weet je dat het wel dramatisch aan het worden is natuurlijk, zo weinig regen. Dat is voor iedereen goed, maar het moet niet dagen aan een stuk regenen, maar toch regelmatig zal er toch wat water uit de lucht moeten vallen voor alles een klein beetje leefbaar te houden. Don't worry is dan toch misschien wel aan de andere kant weer terecht. Je hoorde Kim Appleby. Het is vandaag woensdag, beste vrienden, half van de week. Als dan zeg ik altijd, ja, het is schoolvakantie en het is natuurlijk dan niet nodig dat je zegt, oké, het is een halve dag school. Maar dat is nu niet van toepassing. Vanaf september is dat alweer wel zo. Maar daar gaan we nu nog niet aan denken. We willen de pret van de schoolvakantie ook wel niet bederven. Dankjewel iedereen voor je geweldige programma's dat je maakte tussen het tijd zijn van 7 uur deze ochtend en nu. Dankjewel. Goed, dit is alweer een plaat van 1980 en dan moet je nu luisteren naar de muziek dat in dat plaatje verwerkt zit. Dan is dat toch wel van alles en nog wat. En daarvoor vind ik het zo een leuke plaat. Dat is Ultravox met Vienna.

om u tegen te zeggen. Nu, de dag van vandaag, sinds dat Freek een beetje ziek is, zingen ze nog altijd, treden ze ook nog wel altijd op. Maar de nieuwe platen ving ik niet zo top meer. Dit was nog eens Blauwe Dag uit 2019, beter gezegd. Zo lang is het alweer geleden dat die hun carrière zijn begonnen met Als het avond is. Dat was de eerste plaat en dit was ongeveer de opvolger daarvan. Goed, de voetbalcompetitie heb ik gisteren over gesproken. Wel, het is dus officieel vrijdagavond, de 7e, dat is binnen 2 dagen, wordt de eerste wedstrijd gespeeld van de nieuwe competitie. Als ik me niet vergis, is dat Club Brugge tegen Kortrijk. Een echt West-Vlaamse derby. Ze dus iets om naar uit te kijken. Ze dus slaan me niet dood als ik mis ben. Maar het is sowieso vrijdagavond wordt de eerste competitiewedstrijd gespeeld van de nieuwe seizoen 2026-2027. Het is zomer op de radio en dat met deze Jovanotti.

0: mi piace così.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

met Matt Ort of Orleans. En dat is toch wel een leuke plaat. Wordt ook zo van die geweldige instrumenten gespeeld. Toen werd de plaat nog opgenomen met instrumenten. En alles zat in mee in de studio. En dat was geweldig mooi om te horen. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar het rustmomentje van de dag. Het rustmomentje van de dag gebeurt altijd plus minus rond 4:30. En vandaag is dat niet anders. We draaien Bon Jovi. Thank you for loving me. Maar deze gaan we ook nog eens draaien. Dat is dan weer een geweldig Franstalig nummer, hè. Even kijken. Et si tu ne existes pas van Jules Dassin.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Essa Bouche, dat is inderdaad een Franstalige titel, maar helemaal Nederlands gezongen door onze Wim Soetaar. Inderdaad, dat is toch wel een man die toch wel af van alle markten thuis was ook alweer. Goed, en voor de Wim Soetaar, voor de boodschappen, had je ook nog Tom Dice met zijn nieuwste productie. Natuurlijk, Tom Dice, die ken je nog wel van Me and My Guitar. Don't So Long Goodbye was de nieuwste single van hem. En dan is het nu tijd geworden dat we even terug naar een 90s klassieker gaan. En dan vinden we deze jongens nog eventjes. Dit zijn de jongens van Five met een geweldige plaat, een van hun grootste hits. Dit is Keep On Moving.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Een lekker plaatje uit de jaren 70, een lekker disco plaatje. Ik denk dat ze maar één hit heeft gemaakt, deze René. En I Time Her Went. Voilà. Wat heb ik nog in dit uur? En dat is Tanita Kaman. En dat met Twist in My Suburbity. Dat is de plaat waar het om draait. En ik heb ook nog Vlaamstalig werk. Het is niet op zijn Nederlands, maar het is wel een echte Vlaming. Kid Coco heeft een groepje gemaakt in de tijd van de jaren 90. En dat met de Dinky Toys. My Day Will Come was de eerste hit dat ze ooit op de markt brachten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalsend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras-echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone de Groebel in Iddergem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iddergem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonergagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschele en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.
4: Gerrit.

Bartje Peters met zijn groep The Angels en Give Me Love was zo een plaatje uit 1990 om precies te zijn. Jawel, tweede gedeelte zijn we ermee begonnen en dan kan ik alleen maar zeggen dat het alleen maar beter kan gaan met de muziek. Al zeg ik het zelf, maar ja, ik heb zo wel het gevoel dat ik dat wel allemaal fijne muziek vind. Maar dat wil niet zeggen dat u dat ook vindt natuurlijk, hè. Ja, ik heb de hele zomer al gesmeekt en gedaan om te vragen. Als je graag een zomerrit wil horen, dan kan je dat dan achter mijn Facebook achterlaten. En mijn Facebookpagina is Humblet Gerrit. Dan kan je daar je zomerrit achterlaten met of zonder verhaaltje. En dan draai ik het telkens rond 5:30. Als er geen zomerrit binnenkomt, dan ben ik genoodzaakt om zelf in het archief gaan te kijken welke zomerrit zijn er belangrijk geweest. En die draaien we dan wel eventjes. Goed, wat heb ik voor jou klaarstaan? Marco Borsato uit Nederland gaan we nog eens draaien. Waarom nou jij? Maar eerst gaan we naar deze fijne klassieker uit de 70s. Liquid Gold gaan we spelen met Dance Yourself Dizzy.

0: 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

Dan hebben we daar nog eens kunnen van genieten. Deze geweldige van onze Marco Borsato. Waarom nou jij? Wat een verhaal, hè? Wat een triest verhaal. Maar ja, dat kan het leven met zich allemaal met zich meebrengen. Het was een grote nummer 1 hit in Nederland. En bij ons in Vlaanderen heeft hij ook wel goed gescoord met dit nummer. Dan gaan we iemand anders te draaien. Een klassiekertje van Nederlandstalige platen toch wel. Ik denk wel dat zij ook wel uit Nederland komen. Frank Mirella, die gaan we nog eens draaien met Verliefd, Verloofd, Getrouwd. En dan zijn wij helemaal mee. Dan gaan we nog eens de ambiance tour op natuurlijk. Hè. Met dit liedje, zometeen krijgen Jennifer Lopez te horen na de boodschappen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Puls FM
3: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

was een van de grootste hits dat ze nog eens naar boven hielden. If You Have My Love, jawel, dat is een plaatje van begin jaren 2000. En zo hoort je nog eventjes eentje van de Millies. En dan gaan we even wat later, in de jaren 2020, hebben we ook nog deze dame leren kennen met dit plaatje. Ze kwam naar beneden op het podium met een geweldige discobal tussen haar benen. En zo kwam ze het podium op en dat is dan ook wel de geweldige single geworden ook. The Waking Ball, dit is Miley Cyrus.

Jawel, zeker weten. Miley Cyrus en The Wrecking Ball. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we even terug naar de zomer gaan. De zomer is nog goed bezig. En we gaan eens lekker zwemmen met onze Mart Hoogkamer. En deze van Gera, die gaan we ook nog eens draaien. Dan heb ik een klassiekertje uit Italië voor jou meegebracht. En dan gaan we die nog eens draaien. Vanos a la playa, lekker dansen op de muziek, op dit ritme. Dan word je helemaal vrolijk, dan laat je je volledig gaan. Absoluut, lekker meezingen ook. Allee jongens.

dat je noodmoe wordt en dit blijft van de zomer van een jaar of vier geleden te zijn. Ondertussen is hem ook al naar Spanje geweest en weet je dat het daar ook al wel aanvoelt om daar een zomerrit over te schrijven. Deze Bart Hoogkamer, we gingen nog eens lekker zwemmen in Bacardi Lemon. Enfin, dan is het nu tijd geworden voor de dame die de disco heeft uitgevonden, zeggen ze dan. Want ze is de Queen of Disco. Could It Be Magic, die gaan we zo meteen draaien naar een geweldig romantisch plaatje van Rio Speedwagon. Die gaan we nog ook eens draaien. Keep on loving you. Dit is Pulse FM met Gerrit de Groot tot en met 18 uur.

Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

De klassiekertjes zijn er omgedraaid te worden en een van de klassiekertjes, Lionel Richie, was toch een man die toch wel begon met een groepje en dan helemaal solo door het leven ging. De groepje was The Commodores en dit was een solo plaat uit 1986. Dancing on the Ceiling, het was een schot in de roos, want het was nummer 1 bij ons in Vlaanderen. Frans Bauer dan. Frans Bauer is een Nederlander die je van kent. Onder meer van Als Sterren aan de Hemel Staan was een van zijn eerste hits dat hem bij Vlaanderen mee doorgebroken is. En al zijn cd's die daarop volgden werden allemaal uitverkocht. Of toch zo goed als... En ik kan alleen maar zeggen, dit is een van die grote luchtballonplaten toch wel. We gaan nog eens terug met de Frans Bauer in een luchtballon kruipen. En dan doen we een reisje rond de wereld.

Ah ja, zeker en vast. Deze Nice to Meet You is toch wel een plaat van een paar jaar geleden. Nee, van het verleden jaar is het eigenlijk wel. Nice to Meet You van Miley Smith. Van, ja, daarstraks hadden we onze Miley's. Dat was de geweldige dame. Maar die dan in Smith, maar die heette dan Cyrus. En dit was ook een leuke meneer die toch wel een paar goede nummers op zijn naam heeft staan. Tijd dat hij nog eens iets nieuw gaat uitbrengen, zou ik toch maar zeggen. Dan is het nu tijd geworden voor Belgisch werk, maar ik heb dan nog een andere plaat voor jou ook nog. Dat is Boy George and Everything I Own. De woensdagaflevering zit er ook alweer op, maar onze Peter en Ron van der Steen die komen nog langs. Heel veel plezier met de jongens. En ik zou dan zeggen, nu is het tijd voor al die dansmoves nog eens boven te halen met Belgisch werk. Van onze Let's Go. Een van de eerste hits dat ze ooit gemaakt hebben. Something. Allee, vooruit. We mogen daar wel trots op zijn. Wat mij betreft, ik wens iedereen nog allemaal smakelijk eten toe. Graag tot morgen. Dan zijn we ook alweer donderdag. En dan gaat het ook alweer op het einde naar de week toe. Dus ja, het gaat allemaal snel. Hè? Allee, tot morgen. Fijne avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
4: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
3: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel, dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een dame die in de jaren 80 en 90 ongeveer de helft van de wereldbevolking aan het dansen kreeg en de andere helft liet dromen van een romantisch strand op Miami Beach. Gloria Estefan vertelt ons dat ze ons absoluut niet kwijt wil. En ja, wat moet ik daar nu op antwoorden? Ja, het gevoel is heel wederzijds. Don't wanna lose you. Goedenavond, prosvrienden. Van harte welkom in Muziek Mosaïque.

Hij vroeg om een klein beetje liefde, maar kreeg waarschijnlijk hele bergen. Julio Iglesias. We ruilen de sangria in voor een stevige pint. Actie op de snaren. Dit zijn de Dire Straits met Lady Writer.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
3: Hey, het is zomer op de radio.

Als ik zeg seks met die blonde, weet je meteen van wie deze kwam. Ja, inderdaad, Dynamite en Erika, dat toch een populair Vlaams feestmuziekduo was in de jaren 2000. Een deel van het succes lag bij de pikante Litouwse zangeres die mee op het podium stond. Salim Segers, niemand als jij.

Een nummer over een dame wie de glimlach schijnbaar zo gevaarlijk is dat je er spontaan een zonnebril en een helm bij nodig hebt. The Golden Earring when the ladies smiles. Een beetje meer verwarrende emoties nu, want je zit naar iemand te kijken en plots denk je, wacht eens even, vind ik jou nou leuk of heb ik gewoon te lang in de zon gezeten? Dennis van Dijkhuizen stelt precies die gewetensvraag. Is

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Captain of Her Heart. Heerlijke, relaxte klanken van Double. Maar we gaan die chique caviarsfeer nu in één klap inruilen voor een flinke portie Hollandse gezelligheid. Van de Captain van het Hart sturen we de boot namelijk direct door naar de kermis van de romantiek. Mocht je zelf een roodharige schone in huis hebben, wees gewaarschuwd. Arne Jansen, meisjes met rode haren.

Hij vertrok ooit met de gitaar onder de arm richting het zuiden en kwam terug met een vurige Spaanse dame in zijn hoofd. Wiltura en Donna Carmela. We gaan richting 7 uur. Eindgoed, al goed. Ze is uiteindelijk toch aangekomen. De boodschap van Albert West. Genie, come lately. Blijf lekker hangen, want ik heb zo meteen weer een verse lading. MUZIEK

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Zeg maar een man die het levensmotto heeft uitgevonden waar we ons meer aan moeten houden. Geen gezeur over het weer, de werkdruk of de afwas en gewoon even verplicht ontspannen. Jovali genieten en dat gaan we tot 8 uur ook doen. Welkom in deel 2. Suzanne en Freek, goud.
1: Als je mijn gedachten eens

0: heren die al jaren bewijzen dat strak in het pak lopen en een feestje bouwen perfect samengaan. Ze zagen iemand blijkbaar maar heel even, maar dat was duidelijk genoeg voor een aanstekelijke meezinger, de Romeo's. En van het Vlaamse podium springen we naar een kamer ergens in de jaren 90, waar iemand zich zo immens zat te vervelen dat hij besloot maar een liedje te schrijven over een citroenboom. Lemon Tree, Fool's Garden.
1: I'm

Het kookpunt met de absolute godfather of soul, James Brown, Living in America. Dat is er zo eentje om een acrobatische sprong bij te maken, hè? Maar let op de leeftijd, nietwaar? De Kinks nemen ons mee terug naar de tijden van de

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst.
2: De motor.

Een kerel die bewijst dat je niet ingewikkeld hoeft te zijn om een prachtige plaat te maken. Alex Warren zingt over gewoon zijn. De manier waarop hij dat brengt is alles behalve gewoon. Een beetje sloopwerk op de dansvloer. Jennifer Lopez on the floor.

Lindsay Zon, Zee en Strand, wat op haar album Liefde en Vertrouwen staat uit 2017. Gisteren was zij nog te gast bij me voor een interview. Ja, dat interview, daar ben je natuurlijk te laat voor. Maar als je hem graag aan het werk ziet, kan je op 12 augustus naar de Bruulfeesten op het Bruulplein in Haaltert. En 3 dagen later, op 15 augustus, kan je hem op het podium vinden in Balinchem tijdens Bruisend Balinchem. Jimmy Samijn, Resiste.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Een stukje basisschool wiskunde. De Nederlandse band Jackpot ging in de jaren 70 terug naar de essentie. 1 plus 1 is 2. Zo simpel kan de wiskunde op de radio dus zijn. Maar let op, ik onderschat het niet. Over van de cijfers naar de pure romantiek van eigen bodem. Want als David van Dijk iets doet, dan doet hij het niet voor de helft. Geen halfwerk, maar de volle 100%. Met heel zijn hart zelfs. Een warm

0: Waarom moet liefde altijd zo'n pijn doen? Ja, laten we hopen dat het meevalt. Yvonne Elliman, Love Pains. En daarmee zit de show er weer helemaal op voor vandaag. Tijd om de mengtafel te laten afkoelen is er helemaal niet, want Ron staat klaar. Bedankt voor het luisteren en maak er nog een fantastische woensdag van. Tot morgen.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.
2: Pols FM.
3: 105.5. 107.1. 107.5. En DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.

Het is woensdagavond, het is alweer even na 8 uur en je weet wat dat betekent. Je bent terug beland in Sfeermakers hier bij

0: De Dire Straits, het was een Britse rockband met als veruit bekendste zanger en gitarist en songwriter Mark Knopfler. En de band is bekend geworden met nummers als Sultans of Swing, Private Investigations en Brothers in Arms en Money for Nothing. En je hoorde net deze hit uit de jaren 80, The Walk of Life was dat. En dat van de Dire Straits, allemaal gedraaid hier vanavond in Radio Pros en Sfeermakers, nog tot 10 uur.
1: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Radio Pros.
3: Radio Pros.
2: Zomert erop los.

Bij Radio Plus zit je altijd goed voor de beste golden oldies. En dit was er ongetwijfeld wel eentje. Een grote hit geweest destijds voor deze Electric Light Orchestra was dat. En je hoorde The Living Thing. We zijn alweer woensdagavond. We zijn alweer halverwege de werkweek. Het gaat zo vlug. Voor je het weet is het alweer weekend. En dit zijn de Rubettes en Sugar Baby Love.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pols FM.
4: Goedenavond.
5: Ron van der Steen.
6: De Sfeermakers op Pros.

Vorig jaar mochten wij deze Sienna Spiro ontdekken en het is een Engelse pop, jazz, singer, songwriter en ook een kledingsontwerpster. En na het delen van diverse virale muziekvideo's op TikTok begon ze vanaf 2024 ook singles uit te brengen, waaronder het nummer Maybe en deze Die on this Hill die je net hoorde, die vorig jaar ook wekenlang nummer 1 stond in de hitlijsten in Vlaanderen. En Camille heeft ook een schitterende single uit. En we draaien nu Camille met Nu dat je weg bent. Ik ben nog niet weg. Ik ben nog bij jou tot 10 uur.

Het is een nummer die je nooit kan beu worden. Deze supertip van deze week hier bij Radio Pros FM. Yves Segers was dat met Allemaal. En George Michael en Queen hebben een duo uitgebracht destijds. En ook meteen de live versie die we op je gaan loslaten met Somebody to Love.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ron van der Steen. Welkom bij

Af en toe nemen we eens ons rustmomentje en dat was met deze van Gino Vanelli die je hoorde. En dat was Hurts to be in love. Strong.

90 was hip-hop en R&B heel populair, maar sinds enkele jaren is dat heel wat verminderd bij ons in België. Maar misschien komt dat ooit nog terug. Je hoorde deze van de Fugees en het was Killing Me Softly. En dit nummer is eigenlijk origineel van heel ver uit het hitverleden van Perry Como. En ik heb het misschien wel gepland voor morgenochtend even te draaien. We gaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2 van deze sfeermakers. En dit is nog Michel Sardou. There.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep De Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedenavond.
5: Welkom bij de Sfeermakers.
7: De Sfeermakers.

En na 9 uur hier bij Radio Pros FM vliegen we er meteen in met deze van de Rembrandts. En je hoorde I'll Be There For You. En dat was ook meteen de begintune van Friends. Die fantastische Amerikaanse serie die zo heel populair was in de jaren 90. En nog heel wat mensen kijken nog altijd naar die afleveringen van zo lang geleden.

0: Just Like Heaven is een nummer van The Cure, uitgebracht destijds in de jaren 80. Ook een van die populaire New Wave groepen van destijds. En ze hebben nog steeds concerten dat ze moeten doen. Dus het gaat nog altijd goed voor deze van The Cure.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Deense rockband The Mens. En ze brachten ook in het najaar van 2025 de single Text uit, die als openingsnummer diende voor hun album Liefde en andere problemen, dat verscheen op 10 oktober vorig jaar. En in mei 2026 volgde bovendien nog de release van die single.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Ron van der Steen, welkom bij de Sfeer.

Clouseau was dat en ik wil vannacht bij jou slapen. Ik slaap vanavond ook weer alleen, dus niks aan te doen. En doe het licht maar uit, dat is een nummer van Peter van Laat, van Mama's Jasje van destijds. Hey.

Dit nummer swingt ook toch wel weer lekker de pan uit. Deze van Cat Stevens, een geweldige radioklassieker van destijds. En je hoorde deze Matthew & Son. En hier

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Dit is Sfeermakers op Radio Pros van maandag tot vrijdag op www.radiopros.be.

Dit is Belgisch werk van topniveau. Deze van Novastar was dat en de best is yet to come. En zo gaan wij op naar 10 uur hier bij Radio Pros. Deze sfeermakers voor vanavond zit er alweer op. Het ging weer vlug. De tijd vliegt snel. Soms, voor je het weet, heb je al gedaan. Vrienden, ik wens je nog een hele fijne nacht toe. En graag tot morgenochtend weer tussen 7 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En ik heb nog voor jou muziek van Karel Fjalka. And hey, Matthew.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
4: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen. Bij mannen zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
3: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz, dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbal-vicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalsend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros FM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon.